Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

De middend in de Vlonders, weggestoken tussen de sperrebossen, ligt er een klein derpje. Verdeeld in alle kleine boerderijkjes, uit hier wat groter dan het andere, natuurlijk. En op een daarvan, daar woont er een wilde boerendochter. Ze past alleen maar op de venten. En die jongen van haar neefjes, den dien ze hier doet gerne. Maar ze zien nog niet staan. Hij heeft er partan een liedje van gemokt. Met heel schone woorden. En als dit zoveel voorbij haar deur gaat, en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden, zingt hij zijn liedje. Verheur. Verheur!

Wat doe er aan? Zie ons het geweld, dat valt de tumor niet stille. En elk jaar, met potten van de boom, begint dat opnieuw. Hun ruwen schieten vier. Ze moeten dat hier stil nemen. Ze wilden zijn wilden. En dan is dan hier stil. We zijn vier, dat is ze goed niet te zien. En als de Chauvis voorbij de deur gaat en hij ziet er licht nog branden, dan stikt hij zijn handen diep in zijn zakken. En met zijn kop een beetje naar beneden zingt hij zijn liedje. Verheur! Verheur!

en de jorn gaan voorbij. En ze wiert zij 29. En ze kwam ik hier van de messen alleen tussen de velden op een welen. En ik zag er. Dat is nee of dat is nooit, paasje. En ieder tenen. En hij zei wijfeken. Ik zie je gerne. Ik heb er een liedje van gemaakt.

Hij zou goed geluisterd. En binst, dat ze hem een todder gaf, schette hij zij met haar gat.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

grootste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Dankjewel bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be, in heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Op de campus van het Spectrum College in Beringen is een nieuw schoolgebouw geopend dat volop inzet op inclusief onderwijs. Het project is een samenwerking tussen het Spectrum College Beringen-Lumme en het buitengewoon secundair onderwijs Fibo Sint-Barbara. Het gebouw vormt een fysieke en pedagogische brug tussen gewoon en buitengewoon onderwijs en versterkt een samenwerking die al sinds 2017 loopt. De burgemeester van Zuid-Leeuw, Guy Dumst van CD&V, betreurt dat zijn stad geen subsidies krijgt voor de aanpak van radicalisering. In totaal verdelen 49 lokale besturen samen 2,4 miljoen euro, maar de aanvraag van Zuid-Leeuw werd afgewezen. Volgens Dumst mag het ontbreken van zichtbare problemen geen reden zijn om kleinere steden uit te sluiten. Radicalisering blijft vaak lang onder de radar, waarschuwt hij, en vraagt daarom extra aandacht binnen het politieoverleg met omliggende gemeenten. We starten droog met later buien die van west naar oost over onze provincie trekken. Tussendoor kan de zon even doorbreken en dan halen we tot 14 graden. Tijdens een bui zakt de temperatuur naar zo'n 12 graden. De nacht naar donderdag verloopt fris. Ook morgen blijft het wisselvallig met opnieuw kans op meerdere buien en plaatselijk onweer. Tussendoor is er wel af en toe zon bij zo'n 14 graden.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

goed nieuws voor de twee Belgische opvarenden van het cruiseschip Hondius. Ze zijn niet besmet met het Hantavirus. Ze testen negatief in het UZ Antwerpen en mogen nu naar huis, al moeten ze daar nog 6 weken in quarantaine blijven. In die periode worden ze elke dag opnieuw getest en dagelijks opgevolgd door het departement Zorg. In totaal raakten 11 mensen besmet met het virus, 3 van hen zijn overleden. Onze Belgische kandidaten Escila heeft zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival met het nummer Dancing on the Ice. Ook Israël stoot door, al verliep hun optreden niet zonder protest. In de zaal was er boegeroep en enkele pro-Palestijnse actievoerders werden weggehaald. De deelname van Israël blijft omstreden door het geweld in de Gazastrook en daarom beslisten sommige landen om niet mee te doen. Zaterdagavond is het grote finale moment op het Songfestival. In het Nederlandse Loosdrecht is een protest tegen de opvang van asielzoekers uit de hand gelopen. Betogers staken struiken in brand aan het gemeentehuis en probeerden daarna de brandweer tegen te houden toen die het vuur kwam blussen. Ook de politie werd bekogeld, waarna de oproerpolitie moest tussenkomen en zeker 1 persoon werd opgepakt. De burgemeester heeft intussen een noodbevel uitgevaardigd en de Nederlandse Veiligheidsdienst onderzoekt of extremistische groepen achter de protesten zitten. Mazeik is kampioen in ons volleybal. Het versloeg in een best-of-5 finale zijn grote concurrent Roeselare met 3-1. De 5e en laatste finale wedstrijd wordt zo dus overbodig. Voor Mazeik is het de eerste landstitel sinds 2019. Het is de 17e titel in de geschiedenis van de club. Opklaringen in de voormiddag, maar al snel komt er meer bewolking en krijgen we buien die zowel vanaf de Noordzee naderen als tot ontwikkeling komen in het binnenland. Deze buien kunnen soms stevig zijn met onweer en ook fris tot 13 graden. Ook morgen en vrijdag blijft het wisselvallig. Vanaf het weekend wordt het droger en wat zachter.

weg te dromen bij een maaltijd vol hemelse smaken met een glas diep rode wijn. Om even stil te staan bij het leven. Om even 100% te genieten. Laat je culinair verwennen door ons familiaal

0: Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemorgen. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Skate Happening KPM Cup in het Kapermolenpark in Hasselt dat gepland is voor morgen is geannuleerd. Dat meldt de stad Hasselt. De reden is het voorspelde onweer dat morgen over onze provincie trekt. Volgens het KMI kunnen de buien intens zijn wat de veiligheid van de skaters en bezoekers in gedrang brengt. Bilsehoeselt krijgt de komende jaren 32 struikelstenen ter nagedachtenis van slachtoffers van het nazisme. Dat is het hoogste aantal in Limburg. De gedenkstenen worden in het trottoir geplaatst aan de laatste woonplaats van elk slachtoffer. Het initiatief komt van de lokale organisatie Struikelstenen Bilsehoeselt. Initiatiefnemer Corné Bijnens herdenkt zo onder meer zijn 17-jarige nonkel. Die werd opgepakt voor verzetswerk en omkwam in een werkkamp. We starten droog met later buien die van west naar oost over onze provincie trekken. Tussendoor kan de zon even doorbreken en dan halen we tot 14 graden. Tijdens een bui zakt de temperatuur naar zo'n 12 graden. De nacht naar donderdag verloopt fris. Ook morgen blijft het wisselvallig met opnieuw kans op meerdere buien en plaatselijk onweer. Tussendoor is er wel af en toe zon bij zo'n 14 graden.

0: jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.
1: Oh, zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
2: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
1: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

0: Bij Bouts aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pick Sports en All In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
1: Espresso. Goedemorgen. Koffiekletsen met Ludo Wijnen.

0: Hele goedemorgen allemaal, welkom alweer bij Espresso, het enige programma waar kletsen mag. Nou, zeg maar rustig, waar kletsen een must is. Koffie natuurlijk ook.
1: Espresso. Coffee time. Met de Ludowijn.
0: Gezellig een uurtje koffie kletsen tussen nu en 10 uur. Dat is de bedoeling van Espresso.

We gingen terug naar 1975 met Willy Sommers en die een hart onder de riem stak van alle eenzame meisjes. Hij maakte er speciaal een liedje voor. Het is vandaag woensdag en dat betekent dat wij de bibliotheek van Mark mogen verwachten straks om iets over 9:30. En vandaag heeft hij het over Rock Around the Clock. Dus wij zijn benieuwd wat hij daar weer over te vertellen heeft. Dean Martin heeft ons ook iets te vertellen over de liefde. That's Amore.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt. En dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

Van East Santee, California was dat. En hoe lang is het geleden? Oeh, erg lang geleden. 52 jaar. Dat is dus wel behoorlijk wat. Uit 1974 kwam deze plaat. En gisteren hadden we het in Espresso over onze Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival. In de krant stond gisteren dat de boekmakers ons geen schijn van kans gaven om door te stoten naar de finale. Met andere woorden, we waren bij voorbaat al uitgesloten. Maar wat blijkt, na de halve finale van gisteravond stoot België wel door naar de grote finale. Issila heeft een puike prestatie neergezet, klinkt het dan, en ze heeft genoeg puntjes verzameld om aanstaande zaterdag toch op te treden in de grote finale van het Songfestival. Het omstreden Songfestival, we geven het toe. Maar een klein succesje is altijd wel meegenomen natuurlijk. En geef eerlijk toe, die boekmakers, die mannen, die snappen er dus geen snars van, heb ik de indruk. En als je er dan toch geen snars van snapt, dan moet je misschien eens terug naar school gaan. Net als Crosby, Stills, Nash & Young. Teach your children well. Goedemorgen, welkom. Dit is Espresso bij Ludo.

The Midnight Cowboy van Piet Veerman als de liedzanger van The Cats. En hij maakte ook wat solo nummers en solo projectjes. En een ervan was deze Midnight Cowboy dus. Straks na 9:30 is er weer de Bridotheek van Mark Brielewet. Maar tot aan die tijd onder andere muziek van Full House, Standing on the Inside. En deze van Rocco Granata, Manuela.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
1: Schat, dat is een goed gedacht.
2: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
3: Espresso, terug naar de tijd toen ze nog echt konden zingen, echt radio maken en toen ze nog wisten hoe ze echt de koffie moesten zetten. Espresso, elke dag, 7 op 7, van 9 tot 10 met Ludo Wijnen, de man die de zon doet schijnen.

0: Brilotheek. Een rondleiding door de jeugdjaren van de pop. Met Mark Brilouet.
1: Welkom in onze Brilotheek. Ik sta hier met de single Rock on the Clock in de hand van Bill Haley en de Skymets. Het zat Bill erg hoog dat wanneer men in de 50s op zoek was naar de koning van de rock'n'roll, de eretitel, hij altijd over het hoofd werd gezien, terwijl hij het vuur toch aan de lont stak. Dat gebeurde in de lente van 1955, toen de film Blackboard Jungle werd gelanceerd. Die film gaat over het verhaal van een leraar die met agressieve studenten krijgt af te rekenen. De film zet meteen in met het liedje Rock Around the Clock. De regisseur had namelijk dat liedje enkele weken voordien van een promojongen cadeau gekregen. Die single was al iets eerder uitgebracht, maar toen zonder succes. Je hoort Rock Around the Clock keurig over de begingeneriek heen. En het heeft effect hoor, want meteen slaat de vonk over op het jeugdige publiek en binnen de kortste keren wordt de singleversie opnieuw in de rekken gezet. De 9 juli 1955 staat Rock Around the Clock op 1 in de Amerikaanse charts en zal daar 8 weken na elkaar blijven pronken en schitteren. Ook bij ons trouwens op diverse jukeboxen. En je hoort zo meteen Bill vertellen dat rock and roll eigenlijk een fusie was tussen country en rhythm and blues, met iets meer nadruk op de beat, op het ritme.
2: The original formula of the music was quite simple. It was a country and western music, country and western band singing rhythm and blues songs. And it was part of both, 50% of each. And when we added the heavy 2/4 beat to it, it just automatically became a different style of music that other people hadn't played before, and we gave it the name rock and roll, and there it was.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock.

Een grote klassieker met een groot klassiek einde ook eraan. Rock Around the Clock van Bill Haley. Je hoort hem in de Brilotheek van Mark Brilouet. Volgende week om 9:30 op woensdag opnieuw een Brilotheek. En als je zo lang niet kan wachten om Mark terug te horen, dan moet u even aanstaande zaterdag afstellen om 10:00 bij de Hitwriters, oftewel om 7:00 s'avonds. Wat zeg ik, om 5:00 s'avonds. En aanstaande zondag is hij met siestdag om 10:00 en om 5:00 ook te beluisteren hier bij Ludo. En nu tijd voor eentje zonder woorden van Nova.

Dat waren de echte jeugdjaren van de popmuziek 1968 en The Little Things van Bobby Goldsboro. Straks na 10 uur is er weer een lunchbox met Geert de Knut met daarin allerlei weetjes en natuurlijk ook weer hele leuke muziek. Zoals ook deze, ook een hele leuke plaat is van Damien Rusels terug naar 1975 en Schön wie Mona Lisa.

Cut on Lloyd en Christian and I Go to Pieces. We hebben nu een plaatje klaarstaan van een zekere Gus Williams. En dan kan je in de popmuziek in twee kanten op. Eerst naar Australië, want daar was een countryzanger die in Australië bekend was onder de naam Gus Williams. Maar wij draaien de Gus uit Nederland. Gus Willemsen maakte in 1979 deze From Canyon to Canyon.

Gus Williams en From Canyon to Canyon. Het is bijna 10:00. Wij gaan het u wensen voor vandaag. En we gaan op café. Het café der blije harten van Johan Verminnen. En als we niet te lang blijven hangen daar, dan zijn we er morgen terug om 9:00 voor alweer een espresso. Dus tot morgen.

0: Hey, dank jij al bij Bouts? De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bouts, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Door de wekenlange staking bij Bpost zijn zeker 5500 stoelgangstalen voor darmkankerscreening onbruikbaar geworden. De stalen die mensen via de post hebben opgestuurd waren door de staking soms meer dan 14 dagen onderweg. En dan leveren ze geen betrouwbaar resultaat meer op. De test spoort op of er een beetje bloed aanwezig is in stoelgang. Als er te lang wordt gewacht, breekt het bloed af en vind je het niet meer. Het Centrum voor Kankeropsporing zal nu nieuwe testkits versturen. De grote natuurbrand van begin deze maand op een militair domein in Leopoldsburg is mogelijk aangestoken. Het parket in Limburg is een onderzoek gestart naar brandstichting. De brand brak uit op 1 mei en was pas na enkele dagen volledig geblust. Uiteindelijk is zo'n 20 hectare bos en heide opgebrand. Er zijn verschillende brandhaarden opgemerkt, zegt het parket. Dat is onder meer te zien op luchtbeelden. De Amerikaanse president Trump is onderweg naar China voor een driedaags bezoek. Het is bijna 10 jaar geleden dat een Amerikaanse president nog naar China reisde. Trump overlegt er met Xi Jinping over handel, tarieven en zeldzame aardmetalen. Ook de oorlog in het Midden-Oosten komt ter sprake. Amerika hoopt dat China meer druk wil zetten op zijn bondgenoot Iran. Taiwan blijft een twistpunt. China claimt het eiland en de VS leveren wapens aan Taiwan. Na Telenet heeft nu ook Proximus een akkoord met DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. Vanaf volgend seizoen krijgen klanten met Pick Sports en All In opnieuw toegang tot de DAZN-kanalen. Ze kunnen daar alle matchen van de Jupiler Pro League live volgen. Proximus-klanten kunnen vanaf dit weekend al enkele wedstrijden uit Play-off 1 zien en vanaf volgend seizoen ook Europese wedstrijden. De bewolking neemt toe en er vallen enkele buien vandaag. 13 graden is de maximumtemperatuur. Ook morgen en de volgende dagen zijn nog regenachtig bij maximaal 12 graden.
1: Ludo. Lunchbox. De weetjestrommel

dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.

0: draaien. Laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: Op de campus van het Spectrum College in Beringen is een nieuw schoolgebouw geopend dat volop inzet op inclusief onderwijs. Het project is een samenwerking tussen het Spectrum College Beringen-Lummen en het buitengewoon secundair onderwijs FIBO Sint-Barbara. Het gebouw vormt een fysieke en pedagogische brug tussen gewoon en buitengewoon onderwijs en versterkt een samenwerking die al sinds 2017 loopt. De burgemeester van Zuid-Leeuw, Guy Dumst van CD&V, betreurt dat zijn stad geen subsidies krijgt voor de aanpak van radicalisering. In totaal verdelen 49 lokale besturen samen 2,4 miljoen euro, maar de aanvraag van Zuid-Leeuw werd afgewezen. Volgens Dumst mag het ontbreken van zichtbare problemen geen reden zijn om kleinere steden uit te sluiten. Radicalisering blijft vaak lang onder de radar, waarschuwt hij, en vraagt daarom extra aandacht binnen het politieoverleg met omliggende gemeenten. We starten droog met later buien die van west naar oost over onze provincie trekken. Tussendoor kan de zon even doorbreken en dan halen we tot 14 graden. Tijdens een bui zakt de temperatuur naar zo'n 12 graden. De nacht naar donderdag verloopt fris. Ook morgen blijft het wisselvallig met opnieuw kans op meerdere buien en plaatselijk onweer. Tussendoor is er wel af en toe zon bij zo'n 14 graden.
5: Lunchbox. De weetjestrommel van Geert de Knut.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct los. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.
2: Al jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loët Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loët Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044 of kijk op wopa.be.

Leuke weetjes, grappig en raar. Soms zo bizar dat je denkt, echt waar? Op de radio, elke keer een verrassing. Uit de weetjestrommel natuurlijk.

0: warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: 24 bewoners van het woonzorgcentrum Elisabeth in Sint-Truiden zijn deze week enkele dagen op vakantie aan zee in Nieuwpoort. Het initiatief ontstond vanuit een droom van een bewoner om nog één keer de zee te zien. Met steun van het zorgteam en familieleden werd die wens werkelijkheid. De brandweer van Oost-Vlaams-Brabant zal vanaf volgende maand geen niet-dringende wespen- en horenaarsnesten meer verdelgen op privédomein. Daardoor komt er meer werk voor professionele verdelgers. Wespenverdelger Koen Zels uit Neerlinter begrijpt die beslissing. Als voormalig vrijwillig brandweerman zag hij hoe dat soort interventies steeds meer tijd innam. Hij benadrukt dat professionele verdelgers weten wanneer ingrijpen nodig is, want wespen blijven ook nuttig voor de natuur. We starten droog met later buien die van west naar oost over onze provincie trekken. Tussendoor kan de zon even doorbreken en dan halen we tot 14 graden. Tijdens een bui zakt de temperatuur naar zo'n 12 graden. De nacht naar donderdag verloopt fris. Ook morgen blijft het wisselvallig met opnieuw kans op meerdere buien en plaatselijk onweer. Tussendoor is er wel af en toe zon bij zo'n 14 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Ik wil naar diertjes kijken.
1: Goh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: Bij Bout aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

In het zuiden van Frankrijk is een bus met Belgische tieners gisteravond aangereden door een vrachtwagen. 9 jongeren raakten lichtgewond door rondvliegend glas. 7 anderen waren in shock. Het ongeval gebeurde op de A7 in Bolijnen. De chauffeur van de vrachtwagen reed na het ongeval gewoon door. De politie is naar hem op zoek. De tieners rijden met een vervangbus terug naar huis. Ze keerden terug van een schoolreis in Spanje. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De dieselprijs gaat morgen opnieuw omhoog. Per liter komt er zo'n 4 cent bij. Daardoor stijgt de maximumprijs naar €2,18 per liter. Ook stookolie wordt morgen 4 cent per liter duurder. In Aalst is een huis onbewoonbaar na een zware brand. Het vuur ontstond op de eerste verdieping. De bewoners konden hun huis op tijd verlaten. Maar 1 kindje is met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Het gezin verhuist tijdelijk naar een noodwoning. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Ons leger trekt al maar meer mensen aan. Vorig jaar zijn bijna 3000 nieuwe beroepsmilitairen in dienst genomen. Het hoogste aantal in 5 jaar tijd. Dat blijkt uit cijfers die Vooruit opvroeg bij bevoegd minister Franke. De morgen kon ze inkijken. Ook het aantal reservisten en burgerpersoneelsleden neemt toe. Dat is vooral een gevolg van de internationale spanningen, de hoge budgetten voor defensie en grootschalige promotiecampagnes. Wie een technisch profiel heeft, kan bij het leger ook aan de slag als ingenieur of ICT'er. We krijgen onstuimig weer met veel regen en wind en er is ook kans op onweer en hagel. De temperatuur klimt niet hoger dan 12 graden en ook het hemelvaartweekend belooft niet veel beterschap.

0: Zorg dat uw wagen in topconditie blijft. Koop uw carcleaning producten bij Kreins Car Products. Ze hebben een ruime keuze aan onderhoudsproducten van alle topmerken. Ook voor autoaccessoires moet je bij Kreins Car Products zijn. Zowel voor de professional als de particulier. Kijk en bestel op kreins-carproducts.be. Want bij Kreins, daar kom je niet toevallig.
1: Papa, ik wil een tonneke voor mijn diertjes.
2: En wat gaan we daar doen?
1: Ik wil naar diertjes kijken.
2: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
3: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
4: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
3: Alles aan beestige prijzen.
1: Papa!

0: Hey, dank jij al bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maaseik, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaartkaai in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+, in Midden-Limburg op 107.2 en in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag, geniet van je dag, Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: De Skate Happening KPM Cup in het Kapermolenpark in Hasselt dat gepland is voor morgen is geannuleerd. Dat meldt de stad Hasselt. De reden is het voorspelde onweer dat morgen over onze provincie trekt. Volgens het KMI kunnen de buien intens zijn wat de veiligheid van de skaters en bezoekers in gedrang brengt. Bilsehoeselt krijgt de komende jaren 32 struikelstenen ter nagedachtenis van slachtoffers van het nazisme. Dat is het hoogste aantal in Limburg. De gedenkstenen worden in het trottoir geplaatst aan de laatste woonplaats van elk slachtoffer. Het initiatief komt van de lokale organisatie Struikelstenen Bilsehoeselt. Initiatiefnemer Corné Bijnens herdenkt zo onder meer zijn 17-jarige nonkel. Die werd opgepakt voor verzetswerk en omkwam in een werkkamp. We starten droog met later buien die van west naar oost over onze provincie trekken. Tussendoor kan de zon even doorbreken en dan halen we tot 14 graden. Tijdens een bui zakt de temperatuur naar zo'n 12 graden. De nacht naar donderdag verloopt fris. Ook morgen blijft het wisselvallig met opnieuw kans op meerdere buien en plaatselijk onweer. Tussendoor is er wel af en toe zon bij zo'n 14 graden.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

0: maar waaien, laat maar vriezen. Bouts Petroleumproducten levert behagelijke warmte. Bouts 011 22 69 01.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus, dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.

0: Ja hoor, een echte gezellige winkel bestaat nog.
1: Er is altijd een Alvo in de buurt.
0: Vers fruit en groente. Echt lekkere beenhouwerij. En keuze uit meer dan 300 streekproducten.
1: Het voelde direct thuis. En je ziet wat je koopt en dat is altijd kwaliteit en bio's.
0: Dat is Alvo.
1: Dat is Alvo.
0: Elke dag open vanaf 8 uur. Ook op zondag voormiddag. Enkel maandag voormiddag gesloten. Alvo Supermarkt Kortesem. Hasselt Systeemweg 77.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.be.
4: Man, we better put on the record.

0: brengen warmte en gezelligheid. Bouts Petroleumproducten. Kijk op boutsnv.be voor de formule die het beste bij jou past.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.
2: Jouw leukste evergreens.
3: Goedemiddag. Geniet van je dag. Ludo.
1: Dit is het Regio Radio Nieuws.
4: 24 bewoners van het woonzorgcentrum Elisabeth in Sint-Truiden zijn deze week enkele dagen op vakantie aan zee in Nieuwpoort. Het initiatief ontstond vanuit een droom van een bewoner om nog één keer de zee te zien. Met steun van het zorgteam en familieleden werd die wens werkelijkheid. De brandweer van Oost-Vlaams-Brabant zal vanaf volgende maand geen niet-dringende wespen en horenaarsnesten meer verdelgen op privédomein. Daardoor komt er meer werk voor professionele verdelgers. Wespenverdelger Koen Zels uit Neerlinter begrijpt die beslissing. Als voormalig vrijwillig brandweerman zag hij hoe dat soort interventies steeds meer tijd innam. Hij benadrukt dat professionele verdelgers weten wanneer ingrijpen nodig is, want wespen blijven ook nuttig voor de natuur. We starten droog met later buien die van west naar oost over onze provincie trekken. Tussendoor kan de zon even doorbreken en dan halen we tot 14 graden. Tijdens een bui zakt de temperatuur naar zo'n 12 graden. De nacht naar donderdag verloopt fris. Ook morgen blijft het wisselvallig met opnieuw kans op meerdere buien en plaatselijk onweer. Tussendoor is er wel af en toe zon bij zo'n 14 graden.

0: Kleintiertjes.
1: En wat gaan we daar doen?
0: Kleintiertjes kijken.
1: Oh, sinds we bij Tom & Co geweest zijn, is er niet meer weg te houden, hè?
2: Dat is logisch. Bij Tom & Co vind je meer dan 6000 artikelen voor je favoriete huisdier. Hond, kat, konijn, hamsters, cavia's, vogels, aquariumvissen en vijvervissen. Bij Tom & Co vind je alles voor dieren en zelfs levende dieren. Alles, behalve de honden en katten. Tom & Co.
3: Achter Bloemen Thomas in Curinga-Hasselt.
2: Alles aan beestige prijzen.
0: Papa!

0: aan de scheepvaartkaai in Hasselt is tanken nu nog makkelijker en sneller. Speciaal voor vrachtwagens is een nieuw tankstation geopend langs de Visserstraat, waar ook industriële gasolie Extra en AdBlue kan getankt worden.
1: Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Er is opnieuw een virusuitbraak gemeld aan boord van een cruiseschip. Het gaat deze keer om het norovirus, dat buikgriep en hevige diarree veroorzaakt. Het schip in kwestie voer van de Shetland-eilanden naar Bordeaux. Daar zitten nu 1700 opvarenden vast, vooral Engelsen en Ieren. Een vijftigtal passagiers is vermoedelijk besmet. Het Franse departement Gezondheid laat bij iedereen tests uitvoeren. Op het schip is ook één passagier overleden, mogelijk aan complicaties na besmetting, maar dat kunnen de autoriteiten nog niet bevestigen. De militaire slagkracht van Iran is veel groter dan het Witte Huis wil doen geloven. Dat schrijft de toonaangevende krant New York Times, naar eigen zeggen na grondig onderzoek. Volgens de krant beschikt het Iraanse regime nog over 30 van zijn 33 raketbases en over driekwart van zijn rakettenarsenaal. In Libanon zijn vanmiddag zeker 8 doden gevallen bij nieuwe Israëlische luchtaanvallen. Er zouden ook weer 2 kinderen bij de slachtoffers zijn. Israël had vanmorgen nog maar een nieuwe golf luchtaanvallen op Hezbollah-doelwitten aangekondigd. Sinds de start van het staakt het vuren 4 weken geleden zijn volgens de autoriteiten in Libanon toch al 380 doden gevallen. De politieke ophef rond het Eurovisie Songfestival heeft duidelijk ook zijn weerslag op de publieke interesse. De uitzending van de eerste halve finale door VRT gisteravond lokte nog geen 500.000 kijkers. En dat ondanks het optreden van de Belgische inzending Essila. Het gaat om de slechtste kijkcijfers voor een halve finale in 5 jaar. De openbare omroep voert ook weinig promotie voor de finale van de liedjeswedstrijd. Die vindt zaterdag plaats. Vanmiddag overal kans op buien en regen en hagel, mogelijk zelfs met een donderslag. Temperaturen van maximaal 14 graden. Ook morgen en overmorgen blijft het wisselvallig.

Ja, het komt uit het album met dezelfde titel en een van de beste albums ooit gemaakt door ABBA, hier met Voulez-vous. Een heel goede namiddag en fijn dat je luistert naar Radio Ludo. We doen het weer op deze woensdag met alweer een nieuwe Hallo Limburg. En daarin zometeen de rock'n'roll music van The Beatles. Maar eerst is er Adriano Celentano.

betekent hemelsblauw, wat we deze dagen helaas nog niet veel gezien hebben. Adriano Celentano, dat was de Italiaanse zanger met zijn wereldhit uit mei 1968 in deze Azzurro. 68 in deze Azzurro.

jouw verzekeringen vertrouw je toe aan Loëtte Winters Verzekeringen in Borgloon, Helchteren en Pelt. De makelaar aan huis, zowel particulier als professioneel. Bekijk hun uitgebreid aanbod op de site l-w.be of bel 012 24 10 29. Loëtte Winters Verzekeringen. De makelaar met een verrassende service en die altijd bereikbaar is.

iedereen zal zich een beetje vereerd voelen dankzij Lux Steno in deze mooi, mooi, mooi. Zometeen gaan we het hebben over ons loon na deze van Andy Williams en Where Do I Begin?

met die geweldige stem van Andy Williams in Where Do I Begin? Belgische werknemers geven hun huidige loon een gemiddelde score van 6,7 op 10 wanneer ze dat vergelijken met wat ze elders zouden kunnen verdienen. Opmerkelijk, ook werkgevers zijn ook niet bepaald lyrisch over de lonen die ze uitbetalen. Zij geven hun eigen loonbeleid een 6,8 op 10 in vergelijking met wat de concurrentie aanbiedt. Dat blijkt uit het jaarlijkse loononderzoek van HR-dienstengroep Acerta en de KU Leuven. Dat werd uitgevoerd bij ruim 2000 werknemers en meer dan 600 werkgevers.

noem het maar gerust een legendarische Britse zangeres, maar ze was ook actrice en componiste met een indrukwekkende carrière die al meer dan 80 jaar omspant. Want ze begon reeds op heel erg jonge leeftijd, op 7-jarige leeftijd, namelijk toen tijdens de Tweede Wereldoorlog trad ze live op voor de BBC Radio om de Britse troepen te vermaken, waardoor ze nationale troetelnaam kreeg, de Singing Sweetheart. En dat was Petula Clark, natuurlijk haar wereldhit is en blijft Downtown, maar dit was ze hier met My Love. En nu naar Johnny Mathis in Gone, Gone, Gone.

0: Zeg schat, heb je die factuur van onze elektriciteit gezien?
1: Ja, het wordt hoog tijd dat we daar iets aan doen. Maar hoe?
0: Oh, ik weet het. We bellen Wopa Saving Energy. Die hebben zonnepanelen, thuisbatterijen en laadpalen.
2: Schat, dat is een goed gedacht.
3: Wopa Saving Energy Riemst. Wij verlagen uw energiefactuur. Bel Wopa op 012 69 0044. Of kijk op wopa.

een beetje een moment van rust hier in deze Hallo Limburg met Cilla Black en dat in Elvie. Dan even naar Tongeren-Borgloon, want in de ontvangstruimte van het administratief centrum Praetorium in Tongeren-Borgloon staat opnieuw een bijzonder erfobject in de kijker. De stad toont er via de zogenoemde retroscoop een klein verzilverd haasje uit de Romeinse periode. Het klein haasje deed vermoedelijk dienst als sierspeld op kledingstukken in de Romeinse periode. Ondanks het kleine formaat springt vooral het verfijnde vakmanschap in het oog.

is zeker de wereldhit van deze Peter Skellern in deze You're a Lady. Zometeen weer ons muzikaal feit van deze 13e mei in de geschiedenis. Ik heb eerst nog Wayne Fontana en de Mindbenders in The Game of Love.

het is en blijft een fijne plaat van Wayne Fontana samen met die Mindbenders in The Game of Love. En vandaag op deze 13e mei viert de Amerikaanse soul- en poplegende Stevie Wonder zijn 76e verjaardag. De blinde multi-instrumentalist scoorde wereldhits zoals Superstition, I Just Call to Say I Love You en Isn't She Lovely. Ja, vandaag de dag is er weer heel wat te doen rond dat Eurovisie Songfestival. En precies vandaag, exact 48 jaar geleden, won de Israëlische zanger Izhar Cohen samen met de groep Alpha Beta dat Eurovisie Songfestival in Parijs. En dat deed dat met dit legendarische uptempo nummer Abani Bi.

Jawel, Back in Baby's Arms. Dat was een van die gekende country classics van Patsy Cline. Zometeen is er hier deel 2 van deze Hallo Limburg. Ik heb nog onder meer Wat een leven zometeen van Louis Neus. Na deze van de band Rotation en Ratata.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

0: Parlementsvoorzitter Freya van den Bossche vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philip de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossche wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Ole in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.
1: Your attention, please.
2: Dit is Koen Bax.

Ja, dat was een Bobby V in Sweet Little 16. Dat hier bij de start alweer van deel 2 van deze Hallo Limburg, waar we meteen er een echte Vlaamse classic in gooien. Want dit is inderdaad al lang geleden voor Clouseau en Anne.

Ondertussen is deze plaat al 37 jaar oud. Het nummer werd in maart 89 door Clouseau live geïntroduceerd tijdens de preselecties van het Eurovisie Songfestival en het groeide onmiddellijk door tot de nationale doorbraak van Clouseau. En dat met deze Anne. En een andere Anne staat klaar. Ik heb het dan over Anne Christie. Zij zingt een nummer van ABBA en dat is deze When I Kissed the Teacher.

We mochten recht in die green eyes kijken van de Spotniks hier bij Radio Ludo. Trouwens, mis je wat? Laat het gewoon weten. Je kent de gebruikelijke kanalen waar je ons kan bereiken. Enerzijds is dat de Facebookpagina en anderzijds uiteraard de website via radioludo.be. En nu naar deze hier van de Silver Convention.

dat was nog een keertje terug naar die disco-periode uit de jaren 70 met deze band. Dat was de Silver Convention in Fly, Robin Fly. Dan naar Lanaken, want de gemeente start een zogenaamd maatjesproject. De bedoeling daarvan is dat nieuwkomers zich echt thuis gaan voelen in Lanaken. Een maatje biedt laagdrempelige oefenkansen in het Nederlands aan door in gesprek te gaan tijdens alledaagse activiteiten. Denk aan wandelen, naar de winkel gaan of misschien een koffie drinken. Daarnaast verken je elkaars talenten en interesses, waardoor de weg naar een vereniging of een activiteit in Lanaken kan worden gevonden en je verkent samen de gemeente Lanaken op het vlak van werk, diensten, kinderopvang, de school en andere initiatieven. Wie interesse heeft, kan zich aanmelden tijdens het infomoment op dinsdag 19 mei om 17:30 in De Bron. En dat vindt u aan de Koning Albertlaan. Voor meer informatie, surf even naar de website lanaken.be.

Ja, een echte weersverbetering zit er voorlopig niet in, want ook vanavond en vannacht krijgen we een aantal buien bij minima rond 5 graden. Morgen dan krijgen we felle buien, soms onweerachtig en met wat korrelhagel en maxima rond 11 of 12 graden. En in de loop van vrijdag wordt de kans op een bui kleiner, maar blijft het wel fris.

waren Albano en Romina Power in Felicita. En zometeen ons muzikaal feit van deze 13e mei. Maar eerst nog de oproep van het Rode Kruis, want zij waarschuwen voor een gevaarlijk lage bloedvoorraad voor alle bloedgroepen. De organisatie roept daarom donoren dringend op om bloed te gaan geven, want na de paasvakantie zag het Rode Kruis een plotse achteruitgang in het aantal donaties. En met de komende verlengde weekend dreigt de reserve nog verder te slinken. Vooral van bloedgroep B-negatief is er te weinig voorraad om aan de vraag van de ziekenhuizen te kunnen blijven voldoen. Wie bloed wil geven, kan na het maken van een afspraak terecht in de donorcentra of bij mobiele collectors.

gelukkig maar voor Danny Fabri en Ik ben zo verliefd. We hebben nog een paar muzikale feiten te melden, onder meer op deze dag in 1970, dat is exact 56 jaar geleden, dan werd het allerlaatste studioalbum van de Beatles, Let It Be, officieel uitgebracht in de VS, en dat slechts enkele weken nadat de band definitief uit elkaar was gegaan. En de Ierse zanger en componist Johnny Logan, die viert vandaag zijn 72ste verjaardag. En hij staat onbetwist bekend als Mr. Eurovision, wat hij 2 maal het festival won als zanger. Dat was in 1980 met What's Another Year en in 87 met Hold Me Now. Ook een keertje als componist, en dat was in 1992 voor de hit van Linda Martin, Why Me. En van hem draaien we nog deze What's Another Year.

Ja, het is de maand mei en dan kunnen we niet omheen de Eurovisie-klassiekers. Dit was er nog zo een van de Brotherhood of Man in Kiss Me, Kiss Your Baby. Trouwens, onze inzending dit jaar, dat is Essie Laag met Dancing on the Ice, gaat naar de finale. Jawel, hopelijk haalt ze daar goede scores. Wij ronden vandaag af met Ray Charles en I Can't Stop Loving You. Ik wens je alvast nog een hele mooie avond en heel graag tot morgen.

0: Hey, dank jij al bij Bout. De Q8-kwaliteit vind je in Borgloon, Maasijk, Bree, Genk, Heusden, Zolder, Zonhoven en aan de scheepvaart K in Hasselt. Bout, ook met bedrijfskaart. Bouts Petroleumproducten, loopt altijd gesmeerd.
1: Jouw leukste evergreens, wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Parlementsvoorzitter Freya van den Bossen vraagt de Britse ambassadeur in ons land om uitleg over het inreisverbod van Philippe de Winter naar het Verenigd Koninkrijk. Ze doet dat op vraag van Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens. De Winter zou zaterdag opnieuw spreken op een groot anti-islamiseringsevent in Londen, maar kreeg gisteren bericht dat hij het land niet in mag. Van den Bossen wil weten of er andere elementen spelen dan de politieke overtuiging van de Winter. In Olen in de Kempen zijn in het kanaal Bocholt-Herentals ijzeren vaten gevonden die eerder waren gestolen bij metaalverwerkend bedrijf Umicore. De fabriek gebruikt die vaten voor opslag van kobaltmetaal dat dient voor de productie van batterijmaterialen. Het is nog onduidelijk of de vaten leeg waren. Ook de diefstal is nog onopgehelderd. Volgens Umicore is er geen relevant risico voor mens of milieu. De man die rattengif toevoegde aan potjes babyvoeding van Hip in Oostenrijk en de fabrikant voor 2 miljoen probeerde af te persen, is een ex-manager van het bedrijf die onlangs was ontslagen. Hij zit momenteel in de cel met een privéregime. Volgens Duitse media gaat het om een rijke man van Oost-Europese origine. Er zouden in totaal 5 vergiftigde potjes in de handel zijn geraakt. 1 daarvan is nog altijd niet gevonden. Voor de kust van Brighton in het zuiden van Engeland zijn de lichamen van 3 vrouwen gevonden in zee. Kort voordien was bij de kustwacht een noodoproep binnengekomen over 1 drenkeling. Het is onduidelijk wie de slachtoffers zijn en wat er precies gebeurd is. De Spanjaard Igor Arrieta heeft rit 5 in de Giro gewonnen. Hij haalde het na een kletsnatte etappe voor de Portugees Eulalio. Ook de Ronde van Hongarije is begonnen. Rit 1 eindigde in een massaspurt. Tim Merlier won voor de Colombiaan Molano en de Duitser Bauhaus. Merlier is ook de eerste leider. Vanavond en vannacht gaat het overal regenen. Ook een bui van hagel is niet uitgesloten. Het kwik zakt naar 5 graden. Morgen wacht een wisselvallige hemelvaartsdag.

van verse groenten stijgt de trappen op en prikkelt mijn vermoeide reukorganen. Ik sleep me naar beneden, mijn ingewanden draaien van hop zijn polder, wat een mop. Ik neem een sigaret, ik doe een eerste trek die ergens in mijn maag begint te botsen. En aan mijn rechternier voel ik het nachtelijke bier

0: maar s'avonds dan ben ik weer de frisse knaap. Daar heb ik mijn gezicht teruggevonden. Mijn ogen staan weer recht, mijn blik is ongeschonden. Van op z'n valdera, ik ben paraat. Een nieuw feest begint, ik drink, drink, drink. Ik drink me nogal tegen mijn longen. Maar enkele uren later, dan ligt er weer een kater. Van op z'n valdera, van op z'n valdera. Van op z'n valdera naar mij te lonken.
1: Geniet van je dag.
2: Dit is Ludo,
1: Limburg's leukste evergreens.
3: Coffee black, cigarette. Start this day like all the rest. First thing every morning that I do, start missing you.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Het verlengde hemelvaartweekend is ondanks het kwakkelweer van start gegaan met de officieel drukste avondspits van het jaar. Het record van 1 mei is ruimschoots gesneuveld. Even voor 6 was er een piek van 455 kilometer file, met de regio's rond Antwerpen en Brussel als grootste knelpunten. Drie bedrijven uit de groep Katoennatie van ondernemer Fernand Huts zijn veroordeeld voor fiscaal misbruik. Volgens de rechtbank heeft het bedrijf meer dan 180 miljoen euro aan dividenden weggesluist naar belastingparadijs Jersey, zonder in ons land de verschuldigde roerende voorheffing te betalen. De rechter spreekt van een kunstmatige constructie, bedoeld om een loopje te nemen met de Belgische staatskas. Katoennatie zal nu een kleine 55 miljoen euro moeten betalen. De fiscus vraagt geen extra boete. De menselijke resten die 6 weken geleden waren gevonden in een riolering in Vilvoorde zijn al minstens 7 jaar oud. Dat blijkt uit DNA-onderzoek. Het parket Halle Vilvoorde heeft een match gevonden met menselijke resten die al in 2019 waren aangetroffen. Over de identiteit is er nog altijd geen duidelijkheid. Het staat enkel vast dat het om een man gaat. Ook in beroep eist het parket in Frankrijk 7 jaar gevangenisstraf voor ex-president Nicolas Sarkozy. Die staat terecht omdat hij in 2007 zijn presidentscampagne zou hebben gefinancierd met geld van de toenmalige Libische dictator Gaddafi. Er zijn ook 9 medebeklaagden. De ex-president zat eerder al in de cel voor criminele samenzwering, maar kwam toen na 3 weken vrij onder voorwaarden. Zijn uiteindelijke straf kent Sarkozy allicht pas in het najaar. Na een nacht met regelmatig korte, maar mogelijk intense buien, begint Hemelvaartsdag wisselvallig. De hele dag is het uitkijken voor neerslag en het kwik blijft overal onder de 12 graden.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

Jouw leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.

leukste evergreens. Wereldwijd via radioludo.be. In heel Limburg digitaal op DAB+. In Midden-Limburg op 107.2. En in Haspengouw op 107.6 FM. Dit is Ludo.